eigen tijd. In een eigen wereld. En die wil zingen. Die wil lachen. Die wil... Das gibt's nicht schreien.